Hoe kan die zeer week kipita? Te kipita. Is ik zoet kipita? Te kipita. Dil deke, dil lern die lalj kering. Wat bedoel je? Je toen een pjaar wie lalj naal kipita?